0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog. En het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Bedankt.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zandt zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
2: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
1: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
3: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
1: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer. In het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website. radioaalsmeer.nl.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
2: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaak tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
1: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
3: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen. Wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
1: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
1: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
3: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
1: Vandaag opent in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schrijver Jack Muller in de top 10 van. Op maandag 5 oktober ontvangt Rinus van Itterson, schrijver en drummer Jack Muller in de top 10 van. Zijn band The Calls heeft een nieuwe single uitgebracht en over een maand verschijnt zijn nieuwe roman Geheime Geheimen, de opvolger van Kleiwijn, alweer het 15e boek van zijn hand. Jack is zelfs alweer schrijvende aan een derde deel in deze serie. Daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een prentenboek voor kinderen van ongeveer 7 jaar, met zeker 10 leuke verhalen met prachtige illustraties. En zoals elke keer is het de vraag of de hele top 10 voorbij gaat komen, maar Rinus en Jack gaan er hun best weer voor doen. Mis het niet en luister mee om 8 uur 's avonds op maandag 5 oktober.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand oktober. De film van de maand oktober heeft als titel Vijf huwelijken in ons dorp, 1942-1966. De film is gemaakt rondom deze vijf huwelijken, maar bevat ook beelden van gebeurtenissen en omstandigheden die speelden in hetzelfde tijdvak. De film duurt 29 minuten. De film wordt twee keer op tv Aalsmeer uitgezonden. Deze uitzendingen worden voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld op zaterdag 3 oktober. Het interview door het presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur 's middags. Daarna is de eerste vertoning op vrijdag 9 oktober vanaf 11 uur. Een dag later, zaterdag 10 oktober, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Deze film is ook live op de historische tuin te zien. Op zondag 18 oktober om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Pramerace 1988.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Wil blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische organisaties. Een Palestijnse student aan de Universiteit Maastricht wordt niet strafrechtelijk vervolgd nadat hij op sociale media had gezegd dat hij betrokken was bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de man uit Gaza daar niet bij betrokken was, meldt het Openbaar Ministerie. Ook is er volgens het OM geen sprake van verheerlijking van terrorisme of opruiing. De uitspraken van de student leidden tot ophef in Maastricht. Hij werd door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Na de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekoppeld is aan Bolle Jos. De Europese Commissie ergert zich aan Van Wiel en noemt de stopzetting een technische kwestie. Maar Van Wiel herhaalde vandaag dat Sierra Leone onder druk wordt gezet om de drugscrimineel uit te leveren. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer moet punten pakken tegen ongeslagen SDV Barneveld. FC Aalsmeer liet afgelopen zondag in de Streak Derby tegen het hooggeplaatste Hoofddorp zien dat er voldoende kwaliteit in de ploeg zit. Ondanks de 3-1 nederlaag was FC Aalsmeer lange tijd de betere ploeg en kreeg het kansen om meer uit de wedstrijd te halen. Toch telt uiteindelijk vooral het resultaat. De ploeg van trainer Erwin Tump heeft de punten hard nodig en krijgt zaterdag tegen SDV Barneveld de kans om het goede spel om te zetten in een overwinning. Dat wordt geen eenvoudige opgave. SDV Barneveld staat momenteel vierde in de vierde divisie A en is dit seizoen nog ongeslagen. Voor FC Aalsmeer wordt het dus een zware wedstrijd waarin de druk steeds verder toeneemt. Een goed resultaat is belangrijk om aansluiting te houden en het vertrouwen binnen de ploeg en bij de supporters terug te brengen. De aftrap tegen SDV Barneveld is zaterdag op Sportpark aan de Beethovenlaan.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
2: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
1: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint de dag weer met lokaal wat mist, maar ook overdag dan wel weer veel zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dierendag met spelletjes bij Boerenvreugd. Kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer viert zondag 4 oktober Dierendag met verschillende activiteiten voor kinderen. Van 11 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags kunnen bezoekers aan de Beethovenlaan 118 meedoen aan spelletjes zoals Wie ben ik?, Dieren zoeken en een spel waarbij dieren gevoerd moeten worden. Aan de knutseltafel kunnen kinderen boerderijpoes Tommy maken. In de informatiehoek is daarnaast van alles te leren over ezels. Ook kunnen kinderen deelnemen aan een workshop omgaan met honden. Daar leren zij hoe ze honden veilig kunnen benaderen en hoe ze verschillende vormen van hondengedrag kunnen herkennen. Eigen huisdieren mogen niet worden meegenomen naar de kinderboerderij. Kinderen worden wel uitgenodigd om verkleed als dier te komen. Voor hen is een speciale plek ingericht waar foto's kunnen worden gemaakt. De activiteiten zijn gratis. Varken Beer staat klaar voor vrijwillige donaties, contant of via een QR-code.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het onderzoek blijkt dat de Oranjes ook omgerekend ruim een half miljard euro hebben verdiend aan de koloniale geschiedenis. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel heeft op een veiling 5,7 miljoen euro opgeleverd. Van der Most moest het terrein met zijn luxe villa gedwongen verkopen vanwege financiële problemen. In mei werd hij failliet verklaard toen zijn beoogde pretpark in Rotterdam niet van de grond kwam. Vastgoedondernemer Van der Most had ooit een geschat vermogen van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Schrijver Jack Muller in de top 10 van. Op maandag 5 oktober ontvangt Rinus van Itterson, schrijver en drummer Jack Muller in de top 10 van. Zijn band The Calls heeft een nieuwe single uitgebracht en over een maand verschijnt zijn nieuwe roman Geheime Geheimen, de opvolger van Kleiwijn, alweer het 15e boek van zijn hand. Jack is zelfs alweer schrijvende aan een derde deel in deze serie. Daarnaast wordt er achter de schermen heel hard gewerkt aan een prentenboek voor kinderen van ongeveer 7 jaar, met zeker 10 leuke verhalen met prachtige illustraties. En zoals elke keer is het de vraag of de hele top 10 voorbij gaat komen, maar Rinus en Jack gaan er hun best weer voor doen. Mis het niet en luister mee om 8 uur 's avonds op maandag 5 oktober.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gezondheid zonder grenzen centraal bij OSA-avond. De jaarlijkse presentatieavond van ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer, OSA, staat dit jaar in het teken van Gezondheid zonder grenzen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 7 oktober in het parochiehuis / de grote zaal van Bacchus aan de Gerberastraat 26 in Aalsmeer. De avond begint om 8 uur 's avonds. Vanaf 19:30 is er gelegenheid om koffie en thee te drinken. Tijdens de avond vertellen verschillende organisaties over hun projecten. Voor de pauze komen de doopsgezinde gemeente Aalsmeer en stichting Kenya Kesho aan het woord. Zij ontvingen in 2025 subsidie van OSA voor projecten in Tanzania en Kenia. De projecten richten zich onder meer op gezondheidszorg, onderwijs en het bestrijden van armoede. Na de pauze vertelt Wouter van Empelen van Stichting Artsen zonder Grenzen over het werk van deze organisatie in gebieden waar mensen medische hulp nodig hebben door bijvoorbeeld conflicten, rampen of epidemieën. Ook zijn er stands met informatie over projecten die steun kregen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.
3: Radio Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
3: Hey.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken. Later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40 Classic.
4: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Daar gaat hij weer. Tot 6 uur is dit de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag gaan we terug naar het begin van de jaren 70.
3: Top 40 Classic.
5: Met vandaag de Top 40 van 10 april 1971.
4: En weet je nog voor welke singeltjes we massaal naar de platenzaak gingen? Nou, in deze lijst vind je onder andere Janis Joplin, The Sweet en ook 3 solo-hits van ex-Beatles. Want die waren in 1971 net uit elkaar. Namelijk de solo-hits van George Harrison, Paul McCartney en John Lennon ga je horen vanmiddag. En verder staat er ook behoorlijk wat muziek van Nederlandse bodem in deze lijst. De George Baker Selection, Ramses Shaffy, Ronnie Tober en Corrie en de Rekels. Gezellig zeg! En aangezien je ze ook deze week weer alle 40 hoort, komen we ook wat hits tegen die je misschien al 55 jaar niet hebt gehoord. Die de tand destijds niet hebben doorstaan. Wat dacht je van? Ivan Rebrov met het gezellige Meet der Troika in die Grosse Staat. Of het leuke Jaren komen, jaren gaan van Anja en Johnny. Nou, het belooft een gezellige vrijdagmiddag te worden hier op Radio Aalsmeer. En hou je vast, daar gaan we. Dit is de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis met de Veronica Top 40. Erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten Detailhandelaren, en samengesteld uit gegevens van handel en industrie. En het is vanmiddag de 7e jaargang nummer 15 met deze week 7 nieuwe binnenkomers en een nieuwe nummer 1.
6: De nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Veronica Top 40.
4: Maar we beginnen natuurlijk netjes onderaan. En daar vinden we, ik noemde ze net al even, Anja en Johnny. Het zouden ook zomaar 2 mensen uit de Hortensia-laan kunnen zijn. Maar ze hebben een hit hoor. Schitterende Jaren komen en jaren gaan.
3: Nummer 40.

0: Ja, toch wel een beetje kippenvel moet ik bekennen, hoor.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
0: Misschien wel voor het eerst hier op Radio Aalsmeer te horen. Deze schitterende plaat van Anja en Johnny. En dat heet Jaren Komen, Jaren Gaan. Die staat op nummer 40 deze week in de lijst van
3: 10 april 1971.
0: Dit is de Top 40 Classic. Leuk dat je luistert. De kop is eraf. En wil je nou even meelezen wat er vanmiddag nog gedraaid gaat worden tot aan 6 uur? Want dan vlak voor 6 hoor je de nummer 1. Kijk dan even op top40.nl. En daar kun je even de datum invullen. Dus 10 april 1971. En dan vind je de hele lijst met al die singlehoesjes ook erbij. Van de vinylsingeltjes van destijds. En ook als je even doorklikt op een nummer, kun je de videoclip en de songtekst bijvoorbeeld erbij vinden. En ja, dan zie je dat we dit uur onder andere gaan krijgen nog Petula Clark. Ook Van Morrison komt voorbij. En ook dus die plaat van Ivan Rebrov. Ik zei het net al, hè, die gezellige Mieter Troika in die grote staat. Nu al zin in. En nog een aantal nieuwe binnenkomers zie ik. 1, 2, 3, 4 stuks dit eerste uur. Dat is hartstikke leuk. En misschien wil je de lijst nog niet weten dat je het lekker over je heen laat komen vanmiddag. Dan zal ik je eventjes de top 3 van vorige week oplezen. Op 3 vorige week stond Middle of the Road en Chirpy Chirpy Cheep Cheep. Leuk. 2 was vorige week de Mozart Symfonie nummer 40 van Waldo de Los Rios. Ja, dat klassieke plaatje met een klein modern 1971 jasje eromheen. En de nummer 1 van vorige week was het geweldige Doel van Peter Maffay. Nou, staat hij nog steeds op nummer 1 of hebben we misschien wel een nieuwe? Nou, dat heb ik trouwens al verklapt. We hebben een nieuwe nummer 1. Welke zal het zijn? Dat wil je dus even voor 6. En nou eens even kijken. Dan op nummer 39 vinden we de eerste nieuwe binnenkomer. En de eerste nieuwe binnenkomer is voor de Engelse Tony Christie. En Las Vegas is zijn debuut in de Nederlandse top 40. En inmiddels weten we dat hij in totaal 3 hits zal scoren. Allemaal in 1971. Na Las Vegas zal ook I Did What I Did for Maria de top 40 halen. En aan het eind van het jaar zal hij zijn laatste en grootste hit scoren. Dat was Is This The Way To Amarillo. Maar dat weten we in april nog niet. Tony Christie en zijn debuuthit Las Vegas is op nummer 39. Hartstikke
2: nieuw.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En de eerste nieuwe was voor de Britse Tony Christie. En een plekje daarboven vinden we een aantal landgenoten van hem. De eerste hit voor de progressieve rockband Atomic Rooster. En die heet Tomorrow Night.

0: Top 40 Classic.
1: Frank Punnik.
2: De Nederlandse Top 40. Radio
1: Aalsmeer.
0: Nummer
1: 37.

0: in de allereerste top 40 op 2 januari 1965 stond Petula Clark genoteerd met Downtown. En 2 jaar later in 1967 scoorde ze haar grootste hit This Is My Song, dat 4 weken op nummer 1 stond. En in 1971 scoort ze haar laatste hit en dat was niet een hele grote. Je hoorde hem zojuist, The Song of My Life. Petula Clark dus, ze zakte in de 4e week alweer naar nummer 36. En daarvoor de snelste zakker deze week. Vorige week stonden ze namelijk nog op nummer 18. En deze week noteren wij nummer 37 voor Michael Nesmith en de First National Band en Silver Moon. Nou, dat mag ook wel, want hij staat er al 10 weken in. En zometeen nog een fragmentje van de radio, hè? Ook iedere vrijdagmiddag in de Top 40 Classic een fragmentje van de radio van een oude Top 40 uitzending uit het jaar die we behandelen. En vandaag dus 1971. We gaan 55 jaar terug in de tijd, een stukje radiohistorie. We gaan Lex Harding horen bij C-Center Veronica, want daar presenteerde hij destijds de Top 40. Leuk. Maar eerst even een nieuwe binnenkomer op nummer 35. En dat is de 3e deze week en die komt oorspronkelijk uit een film. De film Love Story ging vorig jaar in 1970 in première. En het instrumentale themanummer werd geschreven door Francis Lai. En zanger Andy Williams heeft daar nu een tekst bij gemaakt. En die single komt deze week de top 40 binnen.
1: Nieuw nummer 35.

0: classic.
1: Het was Van Morrison en Blue Money. Het was niet zijn grootste hit, want hij zakte in de derde week alweer van 23 naar 34. En daarvoor op 35 nieuw Andy Williams, Love Story. Dit is de top 40 classic en vanmiddag hoor je de hits van 10 april 1971. En dat niet alleen, ook fragmentjes van de radio van toen. We gaan terug naar mei 1971. Je hoort nu Lex Harding en de top 40 bij zeezender Radio Veronica.
2: Bijna zijn we toegekomen aan Veronica's top 20, maar voor die tijd hoort u nog de nummers 30 tot en met 21. Gezakt naar nummer 30, Giacomo Bavan, Santana. Gezakt naar 29, Joy to the World van Three Dog Night. Nieuw binnengekomen met stip op 28, Brad met If. Gezakt naar 27, Acapulco Gold, Mason en Dixon. Nieuw binnengekomen met stip op 26, We gaan naar Londen van Willy Alberti. Nieuw binnengekomen met stip op 25, Middernacht van de Gebroeders Brouwer. Gezakt naar 24, Doe van Peter Maffay. Gezakt naar 23, In Your Eyes, I Can See the Lies, The T-Set. Gezakt naar 22, Ik Haat Nog Die, alweer Peter Maffay. En gezakt naar 21, Roze voor Sandra van Ronnie Tauber. Nieuw. Ja, luisteraars. Op nummer 20 vinden we de klapper van de week. Dit is de Canadese formatie Ocean. Vorige week nummer 8 in de Nederlandse tipparade. Nu nieuw binnengekomen met stip op de 20ste plaats in de Nederlandse hitparade. Put your hand in the hand.
3: Dit is de top 40. Presentatie Lex Harding.
1: Lekker weer even te horen, toch? 55 jaar geleden was dit de top 40 met Lex Harding bij zeezender Veronica. Ja, excuses voor de geluidskwaliteit, maar dit is ook al een tijdje geleden natuurlijk, hè? En hier op Radio Alsmeer eventjes dunnetjes over in de top 40 classic met nu op nummer 33 weer een nieuwe binnenkomer. En dat is de eerste hit voor Brian Hyland. Maar dan doen we hem eigenlijk geen goed recht, want hij scoorde zijn grootste hits, namelijk begin jaren 60, nog voordat de top 40 bestond. Dus we hebben hier te maken met een groentje. Niet dus met een groentje, nee. Sealed with a Kiss en Ginny Come Lately waren al hits in de voorlopers van de top 40. Maar de grootste hit was, let op, Itsy Bitsy Teeny Winnie Yellow Polka Dot Bikini in 1960. 11 jaar later scoort hij een hit met Gypsy Woman. De eerste dus in de top 40. Dit is Brian Hyland.
4: Nieuw. Nummer 33.

0: Nummer 33, dit was Brian Hyland. Ja, en dan op nummer 32, daar heb ik zin in, zeg. Het is een Russisch-Duitse combinatie. En dat is Ivan Rebrov. Zijn moeder is Russisch en zijn vader is Duits. En hij is zeer groot. Hij is namelijk 2 meter lang. En ook zijn stembereik is enorm. 4,5 octaaf maar liefst. Hij is dus half Russisch, half Duits. Net als zijn hit. Een Russisch thema gezongen in het Duits. Mita Trojka in die grote stad. Vorige week nieuw op nummer 39. Deze week op nummer 32 genoteerd.
1: Top.

0: Rose Garden, zo heet hij. De langst genoteerde 13 weken al van Lynn Anderson op nummer 31.
1: Tot 6 uur is dit Frank Bunnik en de Top 40 Classic.
2: Top 40 Classic.
3: Met vandaag de top 40 van 10 april 1971.
0: En we hebben nu de eerste stipnotering en de vijfde nieuwe binnenkomer. En die is van Nederlandse bodem. Het is de nieuwe single van Ramses Shaffy. In de jaren 60 had hij al twee grote top 3 hits met Sammy en Pastorale. Samen met Lisbeth List was die laatste. En zijn derde top 40 hit is voor een ieder die zich eenzaam, gefrustreerd of ongelukkig voelt. Mensen, we zijn allemaal samen. Verenig u en zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
4: Nieuw.
5: Degene in zijn schuilhoek achter glas, voor degene met de dicht beslagen ramen, voor degene die dacht dat hij alleen was, moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dicht geslagen boek, voor degene met de snel vergeten namen, voor degene met het vruchteloze zoeken, moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

Al 10 weken staan ze genoteerd. Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain, gezakt naar nummer 29. En het is een dubbele A-kant. Ook de andere kant van het singeltje staat genoteerd en was dus populair. En daarom draai ik die natuurlijk ook in de top 40 classic. Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. Hey.

Creators Cradle Revival. Ja, het is ook niet te doen, hè? Het is hartstikke moeilijk. Maar CCR mag ook gewoon gelukkig. Ze staan dus op nummer 29 gezakt en op nummer 28 daarboven. Daar vinden we weer een stipnotering. Dat is de nieuwe single van The Marmalade. Ze waren vorige week nieuw op 34 en gaan dus nu met een stip naar nummer 28. En het schitterende My Little One.

0: nummer 28 in de top 40 van 10 april 1971. De Veronica top 40, eventjes in de herhaling. The Marmalade en My Little One. En ik heb nog even tijd over dit uur voor een plaatje uit de tipparade. Namelijk de nummer 1 uit die lijst en dat was de alarmschijf. En die was voor The Fortunes en Here Comes That Rainy Day Feeling Again. En dan zometeen in het volgende uur de 1 na hoogste nieuwe binnenkomer.
1: Let op! Veronica's alarmschijf.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
0: Top 40.
3: Top 40 Classic.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van 10 april 1971.
2: En dat was lekker meezingen, zo aan het begin van de tweede uur van vandaag, van de Top 40 Classic. Het was de ene hoogste nieuwe in de lijst van deze week. En die was voor Gota Bastos. En je schrijft J.Bastos. En dan spreek je de J uit in het Spaans als Gota. En dat staat voor Juan, want dat is zijn voornaam. Maar ja, nou, zo heet hij dus eigenlijk niet echt, hè. Het klinkt wel ontzettend Spaans, of in ieder geval iets mediterraans. Maar nee, het is dus een Duitser. Horf Steitz, zo heet hij. En zijn eerste hit komt met stip de lijst binnen op nummer 27. Je hoorde dus Gota Bastos en Loop the Love. En dat was een lekker begin van de tweede uur van deze Top 40 Classic. En wat ga je nog meer horen dit uur? Nog meer hits zometeen van Casey and the Pressure Group. Een leuk instrumentaal plaatje is het volgens mij. En ook Janis Joplin komt dit uur voorbij. Net als Oscar Harris en de Twinkle Stars. Ken je die nog? Soldier's Prayer. En ook Ronnie Tober en Earth and Fire. Die ga je allemaal dit uur horen in de Top 40 Classic. Allemaal leuke hits van 55 jaar geleden dus. Ja, en als je nou zelf 55 bent, dan waren dit dus hits in jouw geboortejaar. En nou ja, dan is het eigenlijk leuker als je wat ouder bent. Hè? Als je bijvoorbeeld 10 jaar ouder bent, dan heb je deze hits natuurlijk bewust meegemaakt. En misschien als je net als ik de hits uit dit jaar niet bewust hebt meegemaakt, is het een leuke ontdekkingstocht zo op de vrijdagmiddag. En dan denk je misschien wel, nou, ik heb liever een andere lijst uit een periode die ik zelf leuk vond. En nou, laat het dan even weten, hè. Dat kan als je even mailt naar frank@radioafsmeer.nl. Met jouw favoriete tijd. En dan draai ik gewoon even zo'n top 40 compleet uit nou, misschien wel de Zero's. Of misschien wel eentje uit de 2018 of zo. Of eentje uit 1991. Dat kan allemaal natuurlijk. Laat het maar even weten. Nou, boven nummer 27 krijgen we natuurlijk vanzelfsprekend...
3: Nummer 26.

Ik heb toch maar eventjes een doosje tissues erbij gepakt. Onverwachts, toch mooie plaat, hè, dit. Corrie en de Rekels en Rozen die bloeien. En het was de opvolger natuurlijk van die enorme hit van vorig jaar. Huilen is voor jou te laat. Nou, die single stond maar liefst 41 weken in de top 40. En ook deze single doet het aardig. Al 11 weken genoteerd, dus deze week op nummer 26. En van de rozen die bloeien gaan we nu naar de rozen voor Sandra. Een platje winst voor Ronnie Tober.

0: Prachtig. Een instrumentaal plaatje in de lijst van deze week. 10 april 1971. De Top 40 Classic. Daar luister je naar op Radio Aalsmeer. En dit was de Casey and the Pressure Group. Die was vorige week nieuw op 29 en nu met stip naar nummer 23. En ook een stip voor Oscar Harris en de Twinkle Stars. Soldier's Prayer op nummer 24. En dat zou uiteindelijk zijn grootste hit worden. Het is een Nederlander, hè, deze Oscar Harris. En deze plaat zal op nummer 2 eindigen. Weten we nu al. Andere grote hit was vorig jaar in 1970. Try a Little Love. En in 1980 zou hij ook nog een grote top 3 hit scoren met A Song for the Children. En daartussendoor nog wat andere kleine hitjes. Leuk, eventjes helemaal terug in de tijd met zometeen nog een fragmentje van de radio. Lex Harding bij Radio Veronica en natuurlijk al die 40 hits. En nu op nummer 22 vinden we, even kijken, Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. En dat stond 2 weken geleden nog op nummer 2. En vorige week nog op nummer 3. En waar die deze week genoteerd staat, hoor je volgend uur. Dus niet hoor je die nu. Nee, we vinden nog een versie van dit liedje in de lijst die ook de top 10 haalde, maar een stuk minder succesvol is. En dat is toch jammer voor Lally Stott, want zijn versie is toch echt het origineel. Hij levert deze week 8 plekken in en staat deze week op
1: nummer 22.

0: muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Ach, wat fantastisch dit, hè? Nummer 20 was dit. It's Impossible van Perry Como.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Ja, dat was gewoon een hit, hè? In 1971. Hij blijft daar staan op nummer 20 in de vierde week. Fantastisch. En daarvoor een gezakt van 17 naar 21 in de lijst van 10 april 1971. Janis Joplin, Me and Bobby McGee. En op 22 het origineel dus van Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Lally Stott. En die cover van Middle of the Road, die een stuk succesvoller is, die gaan we nog horen in het laatste uur. Lekker zeg. Vrijdagmiddag, Radio Aalsmeer. De standaard trip down memory lane tussen 3 en 6 op deze zender. In de Top 40 Classic. Leuk dat je erbij bent. En ik heb weer een fragmentje van de radio, 1971. We gaan even luisteren naar de uitzending van 12 juni 1971. Lex Harding en de Top 40, de Veronica Top 40. Bij Radio Veronica vanaf zee. En hij doet even hier zijn overzichtje van de top 10.
2: Hier komt in het kort de Veronica top 10 van 12 juni 1971. Gestegen naar nummer 10, Tuesday's Dead, Cat Stevens. Met stip gestegen naar 9, Mädchen für immer Peter Orloff. Met stip gestegen naar 8, Chase Serra van José Feliciano. Gezakt naar 7, I Am, I Said, Neil Diamond. Met stip gestegen naar 6, Put Your Hand in the Hand van Ocean. Met stip gestegen naar 5, Double Barrel van David en Anson Collins. Blijven staan op nummer 4, Poetas and the Luthers van Aqua Viva. Gezakt naar 3, Soldier Sprayer, Oscar Harris en the Twinkle Stars. Gezakt naar 2, Brown Sugar van de Rolling Stones. En hier komt... Hier komt nummer 1, 1, 1,
3: nummer 1, 1, 1,
2: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
0: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Dit is de Radio Veronica Top 40, de enige Nederlandse hitparade die een vrij betrouwbaar beeld geeft van de platenverkoop in de vorige week. Deze Veronica Hitparade wordt samengesteld uit gegevens die we wekelijks per telefoon en per telex krijgen van honderden grammofoonplatenhandelaren en de grammofoonplatenmaatschappijen. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade.
1: Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
1: Nummer

0: ziet. Frank Punnik.
1: Top 40 Classic.
2: En dus vanmiddag terug in 1971 met op nummer 18 gezakt van 10 Earth and Fire, een Invitation. Met natuurlijk de eerder dit jaar overleden zangeres Johnny Kaagman. Ja, grote successen hadden zij. En wat minder grote successen en minder bekend uiteindelijk gebleken was die Nederlandse band die je daarvoor hoorde op nummer 19. Cloverleaf en Oh What a Day. Toch ook wel leuk om die plaat weer een keer te horen. Ja, terug in 1971 dus. Op nummer 17 vinden we dan een plaat die opvallend is. Want de top 40 die bestaat in 1971 zes jaar. En in het eerste jaar, 1965, scoort het Griekse trio Hellenic een enorme hit met La Danse de Zorba. Dat tot 2012 zelfs de grootste top 40 hit ooit blijft. In dat jaar, 2012, nemen Gotye en Kimbra de titel over met Somebody That I Used To Know. En een van die leden van trio Hellenic trouwens is Polis. En die scoort nu met een oud Grieks liedje een hit. Derlada. En mocht je dat bekend voorkomen, die melodie horen we vanmiddag al op die nieuwe binnenkomer van Juan Bastos, Loop Die Love.

0: Ik weet niet hoe het met jou zit, of je 1971 hebt meegemaakt, of dat het behoorlijk voor jouw tijd is. Nou, dat laatste is bij mij het geval. Ik ben van 1985, dus al deze hits heb ik later ontdekt. En sommige zelfs vanmiddag nog. Zo ook de nummer 15, Sultana van Titanic. Dat zijn me dus helemaal niks. Maar toen ik dat intro hoorde, toen dacht ik, hé, dat ken ik ergens van. Ja, precies. De Benga Boys. Die maakten daar in 1998 dankbaar gebruikbaar, hè, voor hun hit To Brazil. Ja, toch leuk dat je van een obscure 1971 plaats toch zo'n 90s danceklapper kan maken natuurlijk, hè?
1: Dit is de Top 40.
2: Classic. Radio Aalsmeer.
0: En een plekje boven Titanic en Sultana vinden we de hoogste nieuwe binnenkomer. Binnenkomer nummer 7 deze week in de lijst. Ja, precies een jaar geleden gingen ze uit elkaar in april 1970. Dat waren natuurlijk de Beatles. En alle vier de ex-leden zitten niet stil. Deze maand komt It Don't Come Easy, de solo-single van drummer Ringo Starr, uit. En in de top 10 deze week vinden we George Harrison en Paul McCartney met hun solo-hits. En ook ex-Beatle nummer 4 komt deze week de top 40 binnen. John Lennon en de Plastic Ono Band is met Stip. Daar is die, de klapper van de week. Zijn nieuwe single heet Power to the People.

0: De klapper van de week met Stip Nieuw binnen op nummer 14. John Lennon en Power to the People.
1: De tipparade.
0: Ik heb nog even tijd om in de tiplijst te kijken. En daarin vinden we de nieuwe single van Donovan. En die draai ik graag nog even voor je als laatste van dit uur. En dat is een mooie plaat. Die heet Celia of the Seals.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en daar fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump. Die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor-authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: Ja, het is 5 uur geweest en dat betekent dat we gaan beginnen aan het spannendste uur van deze Top 40 Classic. En daar begonnen wij mee met nummer 13. Dat waren The Walkers en There's No More Corn on the Brazos. Mooie titel, die zakt van 8 naar nummer 13. Zat al 8 weken genoteerd. En wat ga je dit uur nog meer horen in deze lijst van 10 april 1971? Nou, Daniel Gerard komt nog voorbij met Butterfly. Ook Sandra en Andres ga je horen. Paul McCartney natuurlijk en George Harrison. Die twee ex-Beatles vinden we terug in de lijst. En de top 3 van vorige week, je gaat ze alle 3 horen, maar in welke volgorde? Vorige week op 3, Chirpy Chirpy Cheep Cheep van Middle of the Road. Op 2 vorige week de symfonie nummer 40 van Mozart, hè, door het orkest van Waldo de Los Rios. En op nummer 1 vorige week stond Peter Maffay en het schitterende Duitse Doe. Staat hij daar nog steeds? Nee! We hebben een nieuwe nummer 1 deze week. Welke het is, dat ga je dus vlak voor 6 horen. Of je pakt even de lijst erbij op top40.nl. Dan kun je dus de lijst vinden, die van 10 april 1971. En wat misschien leuk is, als je maar eventjes het gedrukt exemplaar erbij te downloaden. Dat kan onderaan die lijst. Er staat een knop, download gedrukt exemplaar. En dan vind je dus dat lijstje wat je destijds bij de platenzaak kon halen. Dat heb ik hier ook voor me liggen. Het is een leuk blaadje met daarop de Veronica Top 40. In een heel leuk logo. Het is het logo van het oude schip. In de letters van Veronica, met een platenspeler bovenop. En de enige echte Nederlandse hitparade, zo lees ik hier. En dan dat gedrukt exemplaar. Leuk met alle stippen erbij. En dus die hele lijst. Dat is toch hartstikke leuk. En daarover gesproken heb ik nog een leuk jingletje uit die tijd.
3: Bij een plaathandelaar.
4: Daar ligt er een klaar.
5: Een gedrukt exemplaar.
6: Van de Veronica Top 40.
7: De enige echte Nederlandse hitparade.
2: We gaan eens even luisteren naar nummer 12. Daar vinden we een stipnotering deze week. En die is voor Ike en Tina Turner. En Proud Mary.
8: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. And we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. The way we do Proud Mary. And keep rolling on the river. Listen to the story now.
9: Left a good job in the city, working for the man every night and day.

0: Hij blijft staan op nummer 11 deze week. George Baker Selection en Nathalie. En daarvoor op 12 met Stip gestegen vanaf 15. En gaat langzaam een beetje de goede kant op. 7 weken staan ze in de lijst. En dus nu aardig op weg richting de top 10. Ike en Tina Turner, dat gezellig echtpaar. Nou ja, dat bleek dus achteraf helemaal niet zo gezellig te zijn. Hè, vanwege de losse handjes van deze Ike. Maar het plaatje was wel lekker. Proud Mary, een cover van Creedence Clearwater Revival overigens. En zometeen gaan we de top 10 in. De 10 best verkochte singeltjes van de afgelopen week in de platenzaken. Maar niet voordat we even hebben geluisterd naar een fragmentje van de radio. De top 40 van 12 juni 1971 bij zeezender Veronica en Lex Harding hoor je nu met de opening van de lijst.
1: Lazarus, in de komende 4 uur kunt u geluisteren naar de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis. Om ongeveer 4:30 komt een witluiking gaan met Veronica Stipparade. En in de eerste 2,5 uur van de nationale zaterdagmiddag gebeurtenis de Veronica top 40. Het is de 7e jaargang nummer 24, de top 40 van 12 juni 1971. Erkend door de NVGD, de Nederlandse Vereniging van Grammofoon Detailhandelaren. En samengesteld uit gegevens van handel en industrie. Disney staat op nummer 40. Het is een oude Veronica alarmschijf. Vorige week nog 22, de Nederlandse formatie Road. En dit nummer dat is getiteld Never Ever Leave Me Lonely.
2: Dit is de Top 40 Classic.
3: Met Frank Bunning.
4: Radio Veronica's Top 10.
0: Ja, dan gaan we met de bovenste 10 uit de lijst. Met even kijken op nummer 10. De plaat die daar staat met een stip. En dat is de formatie The Sweet, de Glamour Rockers van The Sweet. En ik pak even het hitdossier erbij, want ik ben wel even benieuwd of dit hun eerste hit is. Wacht even, het is toch wel lekker voorbereid. The Sweet, dit is hun allereerste hit in Nederland, zie ik in het hitdossier. En dat wordt een grote, kan ik je nu vast vertellen. Vorige week waren ze nieuw op 27 en deze week gaan ze met een stip. In één keer naar nummer
4: 10.
0: Het is The Sweet, This and Funny.

0: En fluitend verlaat Daniel Gérard het pand. En zijn butterfly, zo moet ik me eigenlijk zeggen. Want dat is natuurlijk alles helemaal Frans. Ja, vind ik dat toch een beetje ingewikkeld. Alles helemaal in het Frans. En dan zegt hij alleen butterfly in het Engels. En dan zou je toch denken, waarom niet gewoon papillon? Dat is net zo mooi. En dat past ook prima in de melodie thuis. Maar goed, wie ben ik, hè? Het staat al 10 weken genoteerd. En het zakt nu van 5 naar nummer 9. En daarvoor met, op 10 met Stip the Sweet en Funny Funny. En ik zei glamrockers, maar dat waren zij toen nog niet, hè? 71.
1: De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade. Again! De Radio Veronica Top 40 is de enige echte Nederlandse hitparade.
0: Nee, die glamrockers die werden ze pas later in de jaren 70 met Blockbuster en Wigwam Bam en dat soort plaatjes allemaal. Hey, ik moet je vast even waarschuwen voor de plaat die zo meteen komt. Dat is namelijk de plaat die jarenlang op nummer 1 heeft gestaan in de Begrafenis Top 100. Ja. Ga er maar eens even voor zitten of liggen misschien. Maar eerst even deze met Stip op 8, Sandra en Andres. Dit is Those Words.

0: en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van 10 april 1971.
3: Nummer 7. 7. 7.

0: zou nu graag 2 minuten stilte willen houden. Maar dat gaat ten koste van dit programma natuurlijk. Dit was Mieke Telkamp met natuurlijk een glansrol ook voor dat mannenkoor. Dat waren dan de High Five, denk ik. Staat hier op het hoesje. En Waarheen Waarvoor, jarenlang natuurlijk een enorme hit op begrafenissen en crematies. In de top 40 deed hij het ook uitstekend met een stip. Staat hij deze week op nummer 7. Hoe is mogelijk? Prachtig. En dat is dus een volledige a cappella plaat. Dat gebeurt ook niet zo vaak dat dat een hit wordt. Wel vaak instrumentale plaatjes, dus alleen met instrumenten zonder stem. En dit was dan een plaatje met alleen stem zonder instrumenten. Nou, dat is toch hartstikke mooi. Dat zijn leuke feitjes. Boven Mieke Telkamp vinden we natuurlijk op
1: nummer 6.
0: Die ex-Beatle solo gaat hij. Paul McCartney en Another Day.

True Love, That's a Wonder These Days. Nou, zo is het nog steeds, 55 jaar geleden ook. En nog steeds ook vandaag de dag natuurlijk. De Nederlandse band The Sandy Coast hoorde je met stip gestegen. Twee plekken naar nummer 5 deze week. En daarvoor dus blijven staan Paul McCartney, Another Day. En dan nummer 4, Chirpy Chirpy Chip Chip in de

0: Precies een jaar geleden, in april 1970, gingen ze uit elkaar, de Beatles. En ze doen het allemaal solo aardig goed. Ook in deze lijst, de hoogste nieuw op 14 was voor ex-Beatle John Lennon en Power to the People. En op nummer 6 hoorden we zojuist al Paul McCartney, Another Day. En de succesvolste ex-Beatle solo is op dit moment dus George Harrison. Zijn What is Life, die gaat met een stip van 4 naar nummer 3 deze week. En daarvoor dus de coverversie van oorspronkelijk Lally Stott hoorden we op nummer 22 al het origineel. Chirpy Chirpy Cheep Cheep. En de coverversie van Middle of the Road zakt een plekje naar nummer 4 deze week. En dan, je hoort hem al, ex nummer 1. 5 weken heeft hij bovenaan gestaan, was het de best verkochte single van het land. Maar deze week levert hij een plekje in.
1: Nummer 2.
0: Het is Peter Maffay en Doe.

0: Radiosignaalsmeer gingen keihard op deze plaat van Peter Maffay en Doof. Na 5 weken op nummer 1 zakt Doof van Peter Maffay dus deze week naar nummer 2. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 10 april 1971.
0: Lekker hè, de jaren 70. 55 jaar geleden alweer. Nou, mocht je alles nog een keer willen horen, dat snap ik. Dan kun je even kijken op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je daar in de programmagids welke Top 40 er volgende week op vrijdagmiddag tussen 3 en 6 te horen zal zijn. Nou, nog eentje te gaan. En dat is dus de nummer 1 van deze week. En dat is een klassiek stuk uit 1788. Dat destijds werd gecomponeerd door de pas 23-jarige Wolfgang Amadeus Mozart. Hè? Nou, het was toen zijn 40ste symfonie. En onlangs nam de Argentijnse Waldo de los Ríos met het Manuel de Falla Orkest het eerste deel op van die symfonie. En dat deed hij met een kleine, moderne jaren 70 twist. En dat vonden wij in 1971 fantastisch, want het is de best verkochte single van het land en daarmee de splinternieuwe.
2: Nummer 1.

0: De nieuwe nummer 1 op 10 april 1971. Geweldige Mozart First Movement, de Symphony nummer 40 van Waldo de Los Rios. En daarmee is het dus het eind van de Top 40 Classic. Maar ik heb nog even wat tijd over.
1: Dit is een tip voor de Top 40.
0: Voor deze plaat een tip uit de tipparade. Prettig, de nieuwe single van Santana, Oye Como Va. Goed weekend.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Echt wel. Voor alle kinderen met een goed verhaal. Met Esther Sparnaai.
4: Ja, goedenavond en welkom bij Echt Wel. En jullie hebben vast allemaal gezien wat er vanavond op het menu staat. Want we hebben onder andere kinderburgemeester Juliana. Juliana, van harte welkom.
5: Nou, dankjewel.
4: Vind je het leuk om hier te zijn?
5: Zeker.
4: Oh, oké, we gaan het onder andere hebben over jouw speerpunt. En dat is het pesten terugdringen, hè? Klopt dat? Ja, we gaan het vanavond ook nog even hebben over de kinderboekenweek. Want weten jullie allemaal dat die deze week is begonnen?
6: Ja.
4: En dan staat er nog op het agenda de top 3 van groep 3B van Antoniusschool. En er zijn hier 4 jongens uit die klas. Ja. Kun je even ons de beurt je naam zeggen? Dan beginnen we hierbij.
7: Jimmy.
8: Ja. Stef.
9: Lef.
10: Jake.
4: Ja, en jullie komen met z'n vieren vertellen hoe jullie die top 3 hebben gemaakt, hè, in de klas.
7: Ja.
4: Maar daar komen we straks op terug. En we gaan nog even muziek luisteren die Juliana heeft gekozen. Maar we beginnen even met iets van nu. Harry Styles met American Girl, oké?
7: Ja.

0: was... Dat was American Style van Harry Styles. En jullie luisteren in de studio naar het interview met de kinderburgemeester. Juliana, hoe was het om kinderburgemeester te zijn deze eerste maand?
1: Nou, ik vind het superleuk. Ik heb al een paar dingetjes mogen doen. Voor de vakantie heb ik nog de drinkwaterweek shoot gehad. Dat is een week waarin je extra veel water moet drinken. Want dat is natuurlijk lekker gezond. En wat ik ook heb gedaan is, ik werd natuurlijk beëdigd. Dus ik werd officieel kinderburgemeester. En dat was ook superleuk. Hier na de vakantie hebben we alweer de eerste kinderraadsvergadering gehad. Dat was superleuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat dacht je toen je hoorde dat je was gekozen?
1: Nou, ik was super, super blij. Want het gaat zo op een selectiedag. Eerst hebben we de... Doen alsof je kinderburgemeester bent. Dat heeft niet per se een naam. Maar dan doe je alsof je in een echte kinderraadsvergadering zit. En dan doe je alsof je de kinderburgemeester bent. En dan heb je een punt. Daarna ga je in gesprek met de toen kinderburgemeester. En de burgemeester en een wethouder misschien. En dan ga je praten over wat wil je. Wat zijn je belangrijkste punten. En hoe ga je dat aanpakken. Dus dat.
0: Wel heel spannend en heel officieel, hè? Horen jullie dat, jongens? Dat is echt wel heel officieel. En wat vind je tot nu toe het leukst?
1: Tot nu toe het leukst? Ik denk toch de kinderraadsvergaderingen. Want dan mag ik ook luisteren naar alle andere ideeën. En dat vind ik heel erg creatief. Ik hou ook echt van lekker creatief. En daar een beetje een plan in bedenken wat we dit jaar gaan doen.
0: Superleuk. Stef, jij had ook een vraag, hè, aan de kinderburgemeester.
2: Hoe oud ben je?
1: Nou, ik ben 10 jaar... En de meeste mensen verbazen zich dat, want die denken dat ik 12 ben of 11. Dus ja, ik ben 10 jaar oud.
0: En Jake, wat was jouw vraag voor de kinderburgemeester?
3: Hoe oud je ook was.
0: Oh, was het ook hoe oud je was? Ik dacht dat je ook nog iets anders had bedacht.
3: Nou, dat denk ik niet.
0: Nee? Was dat Lef? Had jij een andere vraag?
3: In welke groep zit je?
0: Zo was het.
1: Nou, ik zit in groep 8B op de IKC Triade.
0: Ja, dat is wel leuk om te weten. Zijn jullie wel eens bij de IKC-triade geweest? Want jullie zitten allemaal op de Antonius, hè? Nou, dat is de school naast het zwembad. Dus dan weten jullie het misschien een beetje.
3: Oh, ik weet dat. Dat is mijn zusjes, de school met die eerst een geel rondje en een blauw rondje en een groene rondje.
0: Is dat zo? Ja,
1: ja.
0: Klopt dat? Dat is goed dat je dat weet, Jake.
3: Nou, daar zat mijn zusje.
0: Daar zat je zusje, oké. En is ze er nu niet meer?
3: Nee? Nu zit ze op Antonius.
0: Oké, maar dit is dus jouw grootzus waarschijnlijk?
3: Nee.
0: Kleinzus? Oké. Dan zat ze daar op de kinderopvang zeker? Ja, ik dacht al, hoe zit dat dan? Zijn we eruit? Wat doet de kinderburgemeester nog meer naast het voorzitten van de vergadering, denk ik?
1: Naast het voorzitten allemaal kleine afspraakjes. Dus dan heb je bijvoorbeeld deze radio-uitzendingen. Je hebt ook nog soms een opening doen of een... ditje en dat je gewoon ook bij de herdenkingen bijvoorbeeld een speech of en allemaal van die kleine afspraakjes.
0: Hartstikke leuk. En jij had ook iets waar je dit jaar tegenin wilde zetten, hè?
1: Ja, ik wou me heel graag inzetten in pesten. 2 jaar geleden was het ook al een belangrijk onderwerp.
0: Ja.
1: Toen heeft Chimesse, de kinderburgemeester van 2 jaar geleden, samen met de kinderraad een anti-pestregel ontworpen. Die ligt nu op alle schoolpleinen in Alsmeer en Kuddelstaart. Dat vind ik een heel mooi plan en dit jaar wil ik er heel graag mee doorgaan.
0: En wat is dat dan?
1: Nou, we gaan...
0: Die anti-pestregel, wat is dat?
1: Nou, ze hebben allemaal tegels geplaatst 2 jaar geleden op allemaal scholen van samen tegen pesten. Dat hebben ze 2 jaar geleden
0: gedaan. Dat staat
1: erop,
0: een soort van boodschap.
1: Ja.
0: Ja, mooi zeg. En... waarom heb je juist voor dit speerpunt gekozen?
1: Nou, ik heb voor dit speerpunt gekozen. Want we gaan iets regelen. Vriendelijk als meer. Wat we gaan doen is een soort van... competitie. Een complimentenwedstrijd. Kinderen kunnen een mooi compliment, gedicht of slogan maken. Voor iemand die iets voor hen betekent. Daar mogen ze ook een tekening bij maken. De 3 mooiste inzendingen uit elke klas, groep 7 en 8 in Alsmeer en Kuddelstaart, worden tentoongesteld in de burgerzaal van het raadhuis. Op complimentendag kiezen we winnaars en de winnende klas krijgt een leuke prijs. Ik hoop dat de kinderen hierdoor vaker iets aardigs tegen elkaar zeggen en meer naar elkaar omkijken. Want samen zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort, zich welkom voelt en met plezier naar school gaat.
0: Oké, maar dat staat eigenlijk een beetje los van het antipestenbeleid, toch?
1: Mm-hmm.
0: Want hoe komt het volgens jou dat mensen doorgaan met pesten en blijven pesten?
1: Nou, ik denk dat het ook meer ligt aan de achtergrond. Diegene kan dan zelf ook gepest zijn of iets zelf wat hij niet leuk vindt. En die meestal gaan ze dan daardoor pesten.
0: Ja, want Jemense die had dit speerpunt inderdaad 2 jaar terug gekozen omdat hij zelf heel veel met pesten te maken had gehad. Heb jij daar zelf ook mee te maken gehad?
1: Ja, ik ben wel gepest, ook vroeger. En daarom wil ik niet dat dit ook gebeurt met andere kinderen. Ik kan het natuurlijk niet helemaal verboden laten worden en zo. Maar dit is wat ik kan doen.
0: Ja, ik ga eventjes de jongens erin betrekken hoor. Want Lef, hallo. Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand in jouw buurt gepest werd?
4: Ja.
0: Ja, en jij Stef, heb jij dat wel eens meegemaakt op school? Ja. Kindjes gepest werden?
4: Ja.
0: Dus vind je het niet supergoed van de kinderburgemeester Jimmy dat hij zich hier tegenin gaat zetten?
4: Nou ja, ik heb er eigenlijk niet zo'n goede vraag op, maar nou ja, een beetje.
0: Maar wat vind je ervan als ze zich inzet tegen pesten?
4: Heel slecht en niet zo leuk.
0: Als ze zich er tegen inzet?
4: Ja, vind ik niet zo leuk.
0: Maar ze probeert te voorkomen dat kinderen gepest worden.
4: Nou, dat vind ik niet leuk.
0: Dat vind je niet leuk?
4: Nee.
0: Ik denk dat jij het omgekeerde bedoelt.
4: Ja.
0: Stef, wat doe jij als kinderen gepest worden op school? Ga je er dan wat van zeggen?
5: Helpen.
0: Helpen?
4: Ja.
0: Die kinderen helpen of ga je dan naar de juf om te vragen om hulp?
5: Ja.
0: Allebei?
4: Ja, dat doe ik ook altijd.
0: Oh, dat
4: vind ik echt fijn.
0: Dat de juf dan helpt?
4: Ja.
0: Oh, oké. Ja. Maar zo gaat dat dus in groep 3, hè? Dus dat is nog wel wat anders als voor jou, hè, Juliana? Want jij zit inmiddels in groep 8.
1: Mm-hmm.
0: Even kijken. Durven kinderen die gepest worden er altijd over te vertellen, denk je?
1: Nee, ik denk dat niet. Waarom niet? Ik denk dat ze het veel voor zichzelf houden, omdat ze zich ervoor schamen of het gewoon niet vertellen door redenen thuis of ergens anders.
0: Ja, dat snap ik. En wat kunnen kinderen doen om te zorgen dat ze niet gepest worden, denk jij?
1: Nou, ik denk vooral het vertellen aan de juf of waar het gebeurt, of aan je moeder of je vader. En die kunnen
0: dus dat is wat
1: helpen.
0: Die jongens eigenlijk al heel goed doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, jullie zijn goed bezig. Volgens de kinderburgemeester in ieder geval. Ja. En ik denk ook dat dat zo is. Wat kunnen scholen doen om een beetje te zorgen dat het pesten minder wordt, afgezien van die tegel neerleggen? Want dat is natuurlijk heel goed voor bewustwording. Maar denk je dat ze nog meer kunnen doen?
1: Ik denk ook dat ze meer in moeten verdiepen in pesten. Want je hebt nu van de kanjertraining op mijn school dan.
0: Ja.
1: Maar dat gebeurt niet echt heel vaak.
0: Wat is de kanjertraining? Kun je daar een beetje over vertellen?
1: Nou, dat gaat meestal over pesten en zo. En dan zie je allemaal scenario's. En dan moet je allemaal van die opgaves doen. Maar dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik denk dat ze er meer en vaker dat moeten doen.
0: En gaan jullie als kinderraad ook nog concreet iets doen met pesten of niet?
1: Met pesten nog geen idee.
0: Nee, dat is nog iets wat jullie moeten uitkoken met elkaar.
1: Mm-hmm.
0: Komt helemaal goed. Hey, jij houdt van ketsen, ja?
1: Ja.
0: Waarom vind je dat zo leuk?
1: Nou, ik vind het gewoon leuke muziek. Ik zag het een keer op mijn For You page. Dus ik zag het een keer op YouTube. En ik dacht, ik ga me er meer in. Ik ga meer kijken. En toen vond ik hun muziek leuk.
0: Nou, dan gaan we er nu naar luisteren. We gaan luisteren naar het nummer Cabriella, hè?
1: Ja.
0: Hebben we het net samen besproken. Oké, daar komt ze. En dan gaan wij er even uit.

0: Ja, daar zijn we weer. Dat was het nummer Gabriella van Ketsai. Wel leuk, hè? Zo, Juliana. Het is deze week ook kinderboekenweek. Dat weten jullie vast allemaal wel, of niet, jongens? Jullie ook? Hebben jullie op school iets met de kinderboekenweek gedaan? Met de juf? Of nog
1: ja.
0: Niet? Ja? Oké. Okay. Een lied? Jay, kun jij misschien vertellen wat jullie op school gedaan hebben?
1: We doen soms de boeken, gaan we op de gang boeken uitzoeken, hebben we altijd gedaan. En toen moesten we het inleveren. We hebben 3 werkjes mee naar huis genomen en toen mocht je daar opruimen.
0: Oké. Okay. En Juliana, hebben jullie wat gedaan met de kinderboekenweek al of komt dat nog?
2: Nou, ik denk dat het nog komt, maar ik heb zelf ook als kinderburgemeester iets mogen doen.
0: Wat dan?
2: Ik mocht gisteren bij het BSO, bij de schoolse opvang, mocht ik boekjes voorlezen aan groepjes kinderen.
0: Wat leuk. Lees je zelf graag of niet?
2: Ja, dat is wel een beetje... Ik lees niet zo vaak, maar meestal als ik me een beetje verveel, dan lees ik wel een beetje.
0: Oké. Ja. Supergoed. Ik ga eventjes naar Jake. Wat is jouw favoriete boek? Die wist het misschien net niet.
1: Weet ik niet.
0: Nee, weet je niet. Weet jij het wel, Lef?
1: Want ik heb Sjaak in een chocoladefabriek.
0: Oh, maar die is al zo oud. Die vond ik ook al leuk toen ik klein was. En jij dan, Stef? Welke serie vind jij ook?
3: Rutger en Paco.
0: Ja, Thomas en Rutger en Paco, toch?
3: Ja.
0: Ja, en je vindt al die boeken leuk, hè? Is niet speciaal eentje, toch? En Jimmy, heb jij...
4: Rick en Jesper, dat is echt een heel leuk boek.
0: Rick en Jesper, ja. Zijn dat ook van die YouTubers?
4: Ja, dat zijn ook wel, ja.
0: Oh, oké. Okay. En hebben die één boek of hebben die ook een serie net als Rutger en Thomas?
4: Ze hebben volgens mij bijna 160 boeken.
0: Serieus?
4: Ja, ze hebben echt heel veel boeken.
0: Oh, wat
4: elke
0: goed
4: video
0: dat
4: zie je, bijna elk video zie je dan zo'n hele grote truck. Die rijdt bijna zijn eigen auto aan, natuurlijk.
0: Oké. Okay.
4: En die komen dan 165.000 boeken afleveren. Dat is echt niet normaal.
0: Oh, oké. Okay. Dus jij bent wel een echte... Maar deze boeken kun je misschien nog niet zelf lezen. Zijn vast geen A4-3 boekjes, of wel?
4: Nee.
0: Nee.
4: Nou ja, ze zijn wel echt heel erg dik.
0: Okay.
4: Dus echt niet te lezen gewoon.
0: Niet te lezen. Gelukkig heb je lieve papa en mama, die kunnen wel voorlezen,
4: ja.
0: Toch? Ja. Hé, hey, maar voor AVI-boekjes, die hebben jullie mee naar huis gehad, toch?
4: Ja. Ja.
0: En vinden jullie het dan leuk om die boekjes thuis te lezen?
5: Niet zo heel veel, want
0: nee.
5: Ik lees ze nooit.
0: Ja. Oké, okay, dus... Goed punt.
4: Ik lees ook echt nooit.
0: Nou, Stef, wij zijn wel al begonnen, hè? Met Zonnefje, Weerwolfje, toch?
5: Ja,
0: ja
5: die heb
0: ja.
5: ik.
0: En jij dan? Nou, jij leest dus niet zo heel veel. Maar heb jullie ook een uitleensysteem op de triade van school? Dat je boekjes mee naar huis mag nemen? Ik zet jullie wel even uit, hoor, jongens.
2: Nee, dat niet per se. Maar we hebben wel... elke dag moeten we wel een kwartiertje lezen. En dat is wel leuk.
0: Oké. Okay.
2: Mijn favoriete boek is Twister van Juliette Forrest.
0: Oké. Okay. En denk je dat boeken kinderen kunnen helpen om zelf te laten nadenken over vriendschap of pesten of voor elkaar opkomen?
2: Er zijn wel veel boeken daarvoor. En ik hoop dat veel mensen ook hier naar de bibliotheek gaan voor dat soort boeken.
0: Ja, om dat te kunnen lezen.
2: Ja.
0: Welk boek zou jij kinderen aanraden? Is dat dat boek wat je net zei?
2: Ja, dat
0: is die
2: ook.
0: Voor iedereen leuk?
2: Ja, hij is wel een beetje vanaf 10, 11, denk ik.
0: Maar nog, niet geschikt, nog niet geschikt voor onze top 3 gasten.
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, is ook wel een verschilletje. Hè? Mm-hmm. Maar dat geeft niet hoor. Jij hebt zelf een nummer uitgekozen en dat hebben we gedraaid. Wat vind je leuk aan Ketsai?
2: Nou, ik vind hun muziek vooral leuk en hun muziekstijl. Ze hebben verschillende stijlen. En ik vind het gewoon heel leuk. Ik ben laatst ook nog naar een concert van hun geweest.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Hey, dat zijn die meisjes, toch? Een beetje, eentje een beetje Koreaans en allemaal verschillende nationaliteiten.
2: Ja.
0: En ze hebben hele leuke pakjes aan en ze doen ook allemaal van die dansjes.
2: Ja.
0: Nou, nu je het zegt, een vriendinnetje van mij heeft ook een dochtertje van jouw leeftijd. En die heeft mij het laten zien. Toevallig nu je het zegt van, oh, ze waren laat, denk ik, oh ja, dat was mijn vriendin ook met haar dochter. Dus nu gaat het helemaal leven. En deze titel die we gedraaid hebben, Gabriella, heb je daar nog iets mee? Of, want eigenlijk had je liever een andere gehoord, hè? My Way.
2: Ja, ik vind dat lied heel erg leuk. Ik vind ze allemaal eigenlijk leuk.
0: Allemaal leuk. Ik
2: ben per se een favoriete.
0: Oh, oké. Okay. Nou, ik denk dat het tijd wordt om naar die top 3 te gaan. Ja, naar de muziekjes. Maar we gaan eerst even praten over nummer 3. Wat, nou, heb je een vraag voor Juliana, Jimmy?
3: Wat was jouw vraag?
4: Nou, ik weet waar het Concertgebouw zit in Amsterdam. En ik ken ook, Sophia. Dat is diegene die steeds op die video staat, Sophia.
3: Van Ket zij ook?
4: Ja, volgens mij wel bij het Concertgebouw in Amsterdam. Okay. Daar is het. Okay. Ken je dat?
3: Ja, ik ken ze.
4: Oh, leuk. Ja. Dan kennen ze dubbel.
3: Ja. Super goed dit. Hé jongens, we gaan even naar jullie top 3. Ja. En als je een top 3 moet presenteren, dan begin je bij nummer 3. Maar even eerst een vraag. Ik ga even naar jou, Lef, want jij kijkt nu heel serieus, dus je kan vast antwoord geven. Hoe hebben jullie in de klas die top 3 gekozen? Hoe ging dat?
5: Goed.
3: Ja, goed. Maar hoe deed de juf dat? Jay, kun jij het vertellen hoe de juf dat deed, die top 3 kiezen?
5: Want we gingen iets van blokjes doen en moesten steeds een soort volgens mij afkrijgen welke muziek we leuk vonden. Was het in een soort grafiek.
3: Ja, precies. En Jimmy, ik hoor jou fluisteren. Jij weet hoe die grafiek heette.
4: Een staafgrafiek.
3: Ja, een staafgrafiek of een staafdiagram.
4: Ja,
3: maar de juf heeft ook alle liedjes laten horen, toch, in de klas?
4: Zeker. Ja, zeker.
3: En toen jullie al die nummers hoorden, waren jullie het toen met elkaar allemaal met elkaar eens, of niet?
5: Nee.
4: Nou, nee.
5: Nee. Niet helemaal echt.
3: Niet helemaal echt.
4: Nee.
5: Maar een beetje.
3: Maar jullie hebben zelf ook gestemd.
4: Ja.
3: En die nummer 3, dat we gaan nog niet verklappen wat het is. Hebben jullie daar allemaal op gestemd?
5: Denk het wel.
3: Jij wel? Heb jij op nummer 3 ook gestemd?
4: Ik weet niet meer welk nummer het was.
3: Nou, ik kan hem nog niet verklappen. Nou, misschien moet ik dat gewoon wel doen. Dat was de zandloopster. Zullen we er even naar gaan luisteren dan?
4: Ja.
3: Zodat we dat...
5: Dat is mijn vaders favoriete ook mijn liedje.
3: Jouw vaders favoriete liedje. Nou, speciaal voor de papa van Lef.
5: Dat is mijn lieve
3: zandloopster. Liefde.

0: Oh jongens, ik was een beetje laat. Maar nog even terugkomen, want nu zit het vers in jullie geheugen. Wie van jullie had op Zandloopster gestemd? Ja, Jake en Lef. En Stef en Jimmy niet.
1: Nee.
0: En Juliana, als je dit zo hoort, had jij erop gestemd? Of is het niet helemaal jouw ding?
2: Niet echt mijzelf.
1: Nee, niet voor mij.
0: Maar Jake en Lef, jullie hadden erop gestemd. Waarom vinden jullie dit zo'n leuk nummer?
3: Omdat ik dat heel vaak met mama in de auto doe. En dan vind ik het soms dus een leuke nummer.
0: Ja, mama. Dus mama staat mee te luisteren. Dat is dus eigenlijk komt het door mama. Je wordt gewoon door mama's muziekstijl besmet. Ik snap het. Helemaal leuk. Dat heeft natuurlijk iedereen. Ik ben daardoor ook nog steeds gek op ABBA. Dat vonden mijn ouders leuk. Kun je er lekker op dansen? En kun je het goed meezingen?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja?
0: Kunnen jullie dat ook, Stef en Jimmy?
1: Ja, sowieso.
0: Sowieso?
1: Ja.
0: Kan dansen.
1: Okay. Heel leuk.
0: Dan gaan we naar nummer 2. Weten jullie, niet verklappen nog, hè? Weten jullie al uit je hoofd wat nummer 2 was?
3: Nee.
1: Ja.
3: Ja, niet met de vogel.
0: Ja, dat klopt.
3: Iets van een vogel.
0: Niet verklappen, maar dat klopt. Maar wat vinden jullie zo leuk aan dat nuutje, aan dat liedje?
3: Ik weet gewoon geniaal wat dat meer is. Dus ik snap het niet. En ik snap hen ook niet.
1: Ik denk dat het Zoele Zomernacht is.
0: Nee, het is een ander liedje, maar geef niet.
3: Ik weet het. Ik kan doen.
0: Ik denk dat er niks aan te doen is, dat we dit gewoon maar moeten gaan luisteren. En dan gaan we daarna nog wel even over praten. En dat is voor Juliana ook handig, want die was niet bij die stemming. Dus die kan er ook pas wat over zeggen als ik het gehoord heb. Jongens, dit is Just in the Wild met Cheerio.

0: Ja, daar zijn we weer. Dat was Just in the Wild met Cheerio op nummer 2 van de top 3 van de Antonius. Ja, jongens, dit is eigenlijk geen discotheek, maar jullie zitten toch nog een beetje uit te puffen, want jullie hebben gedanst. Waarom was dit zo'n leuk nummer, Lef?
1: Omdat ik hou van vogeltjes en fluiten.
2: En ik ook.
1: Oh, en dat vind ik een super leuk nummer.
2: Ja. Alleen als ze niet door elkaar te flatsen, vind ik het niet leuk.
0: Okay. Ja. Even wat anders, wat jullie ook heel leuk vinden. In ieder geval een aantal van jullie is voetbal, hè? Lef, jij zit op voetbal. Yes. En Stef ook, hè, Stef? Ja. Ja. En in welk team zit jij dan, Lef?
3: Ik ben alleen maar aan het trainen. Ik zit op Everdessen. Onder 1-7.
0: Oh, oké, okay. Onder 1-7. En winnen jullie een beetje wedstrijden?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik heb 2 keer verloren in deze wedstrijd en 2 keer gewonnen.
0: Oh, dat gaat dus lekker.
3: Ja. Ja,
0: best goed. En Jake, jij hebt hele bijzondere hobby's, hè?
4: Ja.
0: Jij doet onder andere, heb jij een metaaldetector? Hoe werkt dat precies?
4: Dat heb ik ook.
1: Je doet eerst gewoon, je hebt een soort rondje of zo'n lange ding. En dan leg je op de grond een beetje boven het grond. En als je piep hoort, dan ligt er iets van metaal. Of want als je iets van plastic ziet, neem je dat gewoon mee en gooi je dat gewoon in de prullenbak. En wat je hebt gevonden, neem ik altijd een bakje mee en leg dat alles in een bakje.
0: Dus dan ben je eigenlijk een verzamelaar.
1: Ja, en we hebben al een medaille en een muntje gevonden.
0: Een medaille en een muntje, wat gaaf.
1: En nog meer dingetjes, ja. Maar dat zijn plastic dingetjes.
0: Maar je hebt het pas gehad, toch? Of niet?
1: Hè?
0: Je hebt het pas gehad, toch? Ja. Je metaaldetector. En er was een speciale reden voor, toch? Dat je dat hebt gekregen? Heb ik dat niet helemaal goed begrepen? Jawel.
1: Niet helemaal met die ding geweest.
0: Oké. Want je wordt toch dit weekend 7?
1: Ja.
0: Dat was toch een beetje de reden dat je dat kreeg?
1: Ja.
0: Ja, dan heb ik het heel goed begrepen. Nou, superleuk. Dus dit, niet alleen deze uitzending is feestelijk, maar er komt een heel feestweekend aan voor jou.
4: Ja.
0: Nou, goed. En misschien ook nog een feest voor jullie op school dan volgende week. Als jij jarig bent geweest. Jimmy, zeg het eens.
4: Nou ja, ik heb zelf ook een metaaldetector.
0: Nee, echt?
4: Ja, maar dan wel zo'n plastic. En dat is nou weer wel jammer.
0: Oké, die heb je.
4: Hij is wel in de plastic.
0: Ja, maar als hij het maar doet, toch, Jimmy?
4: Ja, hij doet het wel heel goed.
0: Oké.
4: Want ik heb zo'n rand bij mijn slaapkamerdeur zitten. Daar zit gewoon metaal onder. Ik denk steeds, ja, is dat nou goudstaaf? Of is dat nou een muntje? Of is dat nou gouden metanje?
0: Nou, ja.
4: Er zit echt van alles onder kunnen zitten.
0: Maar ik begrijp, Stef, jij hebt er ook één. Jongens, jullie kunnen wel eens gewoon naar het surfeiland gewoon het strandje aflopen met z'n allen.
1: Dan
0: weet
1: ik
0: wat voor zijn over jullie boven halen.
1: Dat ga ik ook doen.
0: Ga je dat ook doen? Nou, klinkt als een plan. Wat wil je zeggen?
1: Ben jij dat?
0: Ja, dat ben ik. Jongens, dit zijn de aankondigingen van de programma's. En ik doe dit al heel lang, dus met je oude foto. Hey, Julian, heb jij ook van die mooie hobby's?
1: Ook nou, doe je een beetje was.
5: Ik doe ook aan musical.
0: Oké. Okay.
5: Morgen ga ik ook naar musical les. En
0: dan heb je eigenlijk ook al een beetje leren praten, hè? Voor groepen mensen als je musical les hebt.
5: Klopt.
0: En welke musical ben je nu aan het oefenen?
5: Nou, we doen Sjaakje in de chocoladefabriek. Eigenlijk Charlie en de chocoladefabriek.
0: Ik heb iemand hier in de uitzending. Dat is zijn favoriete boek. Hoor je dat, Lef?
1: Ja.
0: Wanneer is die uitvoering, Juliana?
5: Volgend jaar in juli.
0: Oké. Okay. Maar Lef, misschien met mama daar naartoe. Kaartjes kopen. Naar theater. Dat is leuk. En het optreden van Juliana. Ja. Wat gaaf. Heb je nog meer van die bijzondere hobby's?
5: Ik heb ook nog dit als hobby, inderdaad. Ik vind het superleuk.
0: Radio maken?
5: Nee. Ja.
0: Nee, theater maken.
5: Ja, en ook als kinderburgemeester vind ik het ook superleuk.
0: Ja, dat lijkt me ook heel leuk. Maar ja, dat is natuurlijk maar voor 1 jaartje.
5: Ja.
0: Ik kom bij je terug hoor, Lef. Ik zie je vinger. Wat wil je nog meer zeggen?
1: Stessenbroer, wat is jouw favoriete ding wat je doet?
0: Wat ik mag doen?
1: Ja.
0: Nou.
1: Je wilt.
0: Ja, dit is wel mijn favoriete ding hoor.
1: Nou,
0: radio maken. Radio maken. Ja, dat is eigenlijk wel het leukste wat er is. En ik mag dit 1 keer doen met kinderen, zoals jullie hier nu zijn. En ik mag dit 3 keer in de maand doen voor volwassenen. Maar eigenlijk is echt wel met kinderen, hè? Dat is toch wel een soort van feestje, vinden jullie niet?
1: Ja, dan kan je het zelf ook doen.
0: Ja, dan kunnen jullie het meedoen.
4: Leuk.
0: Maar Stef, die heeft het al volgens mij een beetje te vaak meegemaakt. Op welke dag ik jarig ben?
1: Ja.
0: Nou, dat ga ik je na de uitzending vertellen. Anders gaat iedereen me bellen dan. Dat moeten we natuurlijk niet hebben, toch? Dat houden we geheim, hè, Stef? Het is al bijna. Jimmy? Heb je nog meer hobby's?
4: Ja. Ik zat vroeger op boksen, maar dat kan ik ook best goed. Okay. Met mijn neefje heb ik zelfs een heel trainingkamer gemaakt met me. We hebben snel een bokszak. Die hebben we misschien naar beneden laten gooien.
0: Oké. Okay.
4: Dus
0: wat spannend, dus, zeg.
4: Ja, en toen gingen we, als jullie Getting Stronger kennen, dat hebben wij dus helemaal nagemaakt, dat filmpje. We vonden het echt tof. Dat is ook goed gelukt.
0: Hebben jullie daar beeldmateriaal van?
4: Nou, nee. Ja, nee. Ik heb mijn iPad wel.
0: Oh, oké. Okay.
4: Er zitten een paar barsten in, maar...
1: Ik heb barsten van mijn...
0: Sorry. Misschien moet je dat eens meenemen naar school. Hé, hey, jongens, voordat ik helemaal in blijf. Jullie hebben ook nog een nummer 1. Dus die staafdiagram, die sloeg voor dit nummer helemaal door naar boven.
4: Ja,
0: die werd echt lang,
1: of niet? Ja, die weet ik.
4: Die ken ik,
0: Je weet die. Want, nee, we gaan daar niet op dansen. Maar we hebben hier iets meer over te vertellen. Want niet zo lang geleden was de hele band van het Junior Songfestival bij jullie op school, toch?
4: Ja.
0: Hoe was dat, Jake?
1: Leuk.
0: Leuk?
5: Leuk, ja.
0: En toen heb je al die nummers gezien, hè?
1: En eentje vind ik niet mooi, omdat dat die geschreeuwd in... Met die jurk, want die deed te hard te schreeuwen dat het bijna pijn aan mijn oren deed.
0: Oh ja, nee, daar hou ik niet van. Maar Stef, jij vindt, door die microfoon samen beneden, vindt al die andere nummers wel heel mooi, toch?
1: Crossovers.
0: Ja, de crossovers.
4: Ja, die is wel echt leuk.
0: Jullie begrijpen dat een hobby van Stef is ook muziek en zingen, want daar gaat hij helemaal voor. De crossovers, ja. En wat is het teken van de crossovers? Weet jullie dat? Dat doe je met je vingers, hè? Dan doe je een kruisje maken. Ja,
4: een soort van kruisje. Ik weet niet hoe je dit moet noemen, maar...
0: En er is ook een nummer en dat heet cross. Weten jullie wat een cross is?
4: Ja.
0: Wat is een cross, Stef?
1: Dat je bent verliefd.
0: Dat je bent verliefd. Oh, dat weten jullie allemaal.
4: Ja, zeker.
0: Ja, maar al deze nummers zijn niet de nummer 1 geworden van groep 3B. Want de nummer 1 was, kunnen jullie het heel hard zeggen allemaal?
1: Crossovers.
0: Nee. Wat was jullie nummer 1?
1: Weet ik niet.
0: Ja, ik wel. Stef, weet je?
4: Ik weet hem ook, ja.
0: Nou, zeg het eens.
1: Make it happen. Make it happen.
4: Make it happen. Happen.
0: Nou, dan gaan we daarna.
4: Klein stuk cadeau voor jullie. Klein stuk cadeau.
1: Daar, jullie. Kom dan.
4: Klein stukje cadeau.

0: Nou, dat was Make It Happen van... jongens, hoe heette die gasten? Het Junior Song Festival, hè? Ja. Jimmy, jij weet het goed?
1: Nee.
0: De finalisten van het Junior Song Festival. Ja, Cross was een ander nummer. Jake, zeg het maar. Make It Happen was het.
1: Oh ja.
0: En deze vonden jullie dus het allerbeste, Jimmy?
1: Ja.
0: Het allerbeste. En ik heb net gezien dat jullie er ook nog ontzettend veel moves op hebben, Stef. Ga ze rustig zitten. Daar niet aankomen. Zeg het maar, Lef.
2: Toen ik sprong, mijn broek is te groot. Toen ik sprong, viel mijn broek naar beneden.
0: Oh, dat wou je even zeggen. Ik dacht, het is nog heel veilig dat we er geen beeld bij hebben. Maar jij wilt toch even met iedereen delen. Nou jongens, hartstikke bedankt hiervoor.
3: Ik heb ook nog een vraag.
0: Wat is jouw vraag, Jimmy?
3: Nou ja.
2: Is dat gebeurd?
0: Nee, dat is niet.
3: Nou ja, mijn vraag is dus, ik ben een beetje buiten adem. Hopelijk merken jullie dat niet.
0: Nee.
3: Dat zou wel heel raar zijn.
0: Nee, maar weet je wat we doen? Jullie gaan nu met z'n allen naar de keuken, want dit was denk ik heel lang. En het is een beetje druk, hè?
3: Ja.
0: Dan ga ik nog even met Juliana praten, anders kunnen de mensen thuis haar niet goed horen.
3: Ja.
0: En dan sluiten we dadelijk even met elkaar af. Ja. Maar dan kunnen jullie even stoom afblazen en misschien een glaasje water uit de kast. Er zijn daar heel veel mama's die kunnen
3: helpen.
0: Mijn
3: lampje staat nog aan.
0: Ja, die ga ik ook wegschuiven. Dankjewel, Jimmy. En dan ga ik even naar Juliana. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar je als kunnen burgemeester mee om moet gaan, hè? Allemaal enthousiasme van jonge kinderen.
4: Ja, klopt.
0: Dit was wel bijzonder, toch?
4: Mm-hmm, zeker. Ja.
0: Ik denk dat wij nog eventjes gaan luisteren naar Ariana Grande. Dat is wel een goed idee, toch?
4: Ja.
0: Ariana Grande, I hate that I made you love me.

0: Ja, dat was Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En stiekem was dat je eerste keuze, hè, Juliana? Ja, dus wel toevallig dat we die dan toch ook nog hebben gehoord. Hè?
1: Ja.
0: Je had het er net over van dat proces van dat jij graag kinderburgemeester wilde worden. Dat start al in groep 6.
1: Ja.
0: Ja, dus die wens is er al heel lang. Ja. En nu is het na 2 jaar gelukt.
1: Klopt. Nou, het begint met dat ik een jaartje, anderhalf geleden aan het afspreken was met Chimese. We zijn nog steeds hele goede vrienden. De toenmalige kinderburgemeester. Hij vertelde dat ik een soort van auditie kon doen voor de kinderraad. Toen deed ik dat en toen kwam ik in de kinderraad. Super veel dingen gedaan en geleerd. En ik zag dat ik het heel leuk vond. En toen ging ik weer auditie doen omdat ik het heel leuk vond. Voor de kinderraad / kinderburgemeester. Toen hadden we de selectiedag. Mocht iedereen doen alsof ze in een echte kinderraadsvergadering zitten en zij de kinderburgemeester zijn. Daar kom je in gesprek met kinderburgemeester, wethouder en burgemeester. En daarna mag je vertellen waar je dit jaar aan de slag mee wilt gaan en hoe. En toen iedereen was geweest, kwamen de ouders binnen. En toen vertelde de burgemeester nog heel erg over het algemeen. Dus hij zei bijvoorbeeld, deze kandidaat en dan puntje, puntje, puntje. Toen kwam hij iets meer dichterbij en toen zei hij dat het een meisje werd. Ik werd nog zenuwachtiger en toen kwam het moment en toen zei hij, de kinderburgemeester is Juliana. En ik was super blij.
0: Leuk hoor. Ja, dat is toch een heel bijzondere ervaring, hè?
1: Mm-hmm.
0: En als je nou hoort dat kinderen dit volgend jaar willen worden, wat adviseer je ze dan om te doen?
1: Nou, ik adviseer om niet alles te gaan

actie. Hou jullie vast, want er komt nog heel veel van deze kinderburgemeester dit jaar. Het wordt heel spannend. Nou, we gaan eventjes luisteren naar Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It.

0: Ja, dat was. We luisterden naar Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En ik ben mezelf hier ook een beetje aan het herhalen. Jongens, dat was ontzettend leuk dat jullie hier waren om een top 3 van jullie eigen klas te presenteren. Kan ik nou verwachten dat jullie in de toekomst nog eens aanschuiven? Jimmy, vond je het leuk?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat was een soort van kortje. Ja. Wie zei er nog meer, ja?
2: Ja.
0: Allemaal. Allemaal. En gaan jullie dan maandag binnen de klas vertellen hoe dat was?
2: Ik nog een keer.
0: Oké. Nou, super tof dat jullie in ieder geval dit gedaan hebben. En ik moet zeggen, zeer professioneel. Hé, Juliana? Dat ging toch best goed, hè, met die mannen?
3: Ja.
0: Ja, hoe vond jij het?
3: Ik vond het superleuk.
0: Voor de eerste keer in een radiostudio. Ja. Kom je nog eens? Nou, je komt sowieso in november, hè? Ja, maar dan zitten we wel met andere mensen, hè? Dan zitten er nog 2 mensen uit de juniorraad. De juniorkinderraad. Dus helemaal leuk. Nou, hartstikke bedankt daarvoor ook, jij.
3: Jij ook.
0: We gaan eruit met Lidl Keijne en Samuel Welten met Maak mij nou niet gek. En volgende week is er weer gewoon een echt Esther. Zonder kinderen. Bedankt allemaal. Doeg.
4: Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we nou niet gek.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren twee keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
2: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
1: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
3: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
1: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer de Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fursner na de winst.
2: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
1: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor Filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het 1 graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
5: Welkom, Harmonic Regatta, editie 31. Met mij, Frazo Vivace. En in de mix is dit Thibaut. Speciaal voor ADE 2026 heeft hij een mooie mix gemaakt. Onder andere Afro House en Melodic. We beginnen met DJ Goya, Michi.

Thibaut in de mix bij Harmonic Regatta. Ik ben Fraser Vivace. We gaan verder met Arodes, Mahmoud Orhan, Yamek Ortega. Dit is Gaia.

Timo in de mix, Harmonic Regatta, editie 31. Ik ben Frezo Vivace. Jorde Erbor, Raffel en Mafungu uit South Africa. Jazeker, Tagatsa. Daarvoor Rodas Mahmoud Orhan en Jamek Ortega met Gaia. We gaan nu verder met Black Nine Ed of zoiets. Ja, geen idee hoe het uitspreekt. En de tracktitel is nog moeilijker. SDA30. Nou ja, oké, dat ging nog redelijk. Dit is Harmonic Regatta.

Thibaut in de mix. ADE komt eraan. Je hoorde Heaven Sam met FCKMA in de Hiding Waves remix. Daarvoor Black Net of zoiets. SDA30. Ik snap de uitspraak nog niet helemaal zelf. We gaan hier in ieder geval verder met Ludo. Dit is Space Motion.

Tibo in the mix. Dit is Harmonic Regatta. Door de Cream en Korolova met Annihilation. En daarvoor Space Motion met Ludo. We gaan hier verder met Son of

Eens in de zoveel tijd geef ik de touwtjes in handen van iemand anders. En dit keer is dat weer mijn grote vriend Thibaut met een mooie mix omdat ADE 26 eraan komt. Wat hoorde je net? Nou, jij hoorde Northvolt met Forever en daarvoor Son of Sun, Like I Don't Exist. We gaan hier verder met Nederlands fabrikaat. Dit zijn Hot Lap, I See You. Zeer grote hit en een beetje de Afro House scene. Dit is Thibaut in the mix, Harmonic Regatta 31.

Cream en Zohara met Water. Daarvoor uit Nederland. Nou ja, en voor de helft ook uit Londen, Engeland inderdaad. Hot Lap, I See You. Zeer grote hit. We gaan hier verder met Vido Jean. En Oliver Loon, Everywhere I Go. Thibaut in de mix. Harmonic Regatta.

hele mooie track van Shuja, Can't Slow Down. Daarvoor Vido Jean en Oliver Loon met Everywhere I Go. We zijn in de mix met Thibaut. Dit is Harmonic Regatta, editie 31. We gaan verder met Pitong en AVG. Aardappelvlees, groenten, Places en Spaces.

Medusa en Ronnie met Silence. Daarvoor Pete Tong en AVG. Places and Spaces. We gaan hier verder met Seto. Looking for You.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer. Vannacht is het droog. Minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. No matter what. No matter what.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig na zomerweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper, and a ballpoint in his hand.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.